luisteren. Vroeg ik vergeet dat ik jarig was en een tiktak in mijn neus gehad had toen op zeilen zijn gegaan. Vroeg ik vergeet, kan ik in een dag en met toen mijn vrienden zijn geweest en niets meer weet van straten. Waar je toch niemand kende.